Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via Melinda.

0: radio@melinda.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Rond deze tijd start er een nieuwe flitsmarathon. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
2: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
1: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlesse, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
3: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
1: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit, een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De politie houdt opnieuw een flitsmarathon, de 25ste al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne-Bergé van onze federale politie.
2: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
1: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke ruil tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. En landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
3: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
1: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

0: dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De oom van de jongen van 7 in Merchten is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens

0: Salen gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
1: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
0: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. Sinds 6 uur vanmorgen houdt de politie opnieuw een flitsmarathon, de 25e al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
2: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
0: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
3: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
0: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer. Temperaturen tot 31 graden dan. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
5: Melinda

Bronski Beat was een van de invloedrijkste en meest baanbrekende Britse synthpopgroepen uit de jaren 80. De band werd in 1983 opgericht door de zanger Jimmy Somerville, bekend om zijn hele hoge falsetstem. En dat is meteen de eerste op deze zaterdagochtend. Welkom in de ontbijtradio hier bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. Ik ben Piet en ik pak je ook vanochtend graag mee naar 10 uur.

0: Op zaterdagochtend mag het muzikaal altijd wat frivoler in de ontbijtradio hier bij Melinda FM met Chic. Je hoorde Chic Mystic. Op zaterdag 15 augustus vindt in Deerlijk de Stijn de Volder Classic plaats. Een recreatieve fietstocht in het kader van de Trompenfeesten. Vertrek en aankomst bevinden zich aan de feesttent De Trompen in de Verriestraat. Deelnemers die kunnen kiezen uit twee volledig vernieuwde GPX-routes. De 65 kilometer die vertrekt tussen 8 en 11 en omvat één bevoorrading. Voor de 90 kilometer kan worden gestart tussen 8 's morgens en 10 in de voormiddag. Onderweg zijn twee bevoorradingspunten voorzien. De parcours zijn niet uitgepeild en kunnen dus uitsluitend via GPX worden gereden. Er is een bewaakte fietsenstalling en ook inschrijven ter plaatse is zeker nog mogelijk.
1: Ontbijtradio met Piet de Bin.
2: Melinda FM.
3: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

juiste ritme om het weekend te starten hier bij Melinda FM. We krijgen vandaag wisselend brede opklaringen met af en toe enkele wolkenvelden. Het zou de hele dag overwegend droog moeten blijven en de maxima die liggen tussen 21 en 25 graden. Morgen verandert er niks aan het weer.

0: Britse glamrockband The Sweet scoorde in 1972 een reusachtige internationale hit met de aanstekelijke en vrolijke single Wake Wham Bam. Het nummer markeerde een belangrijk kantelpunt voor de groep, omdat de bandleden hierop voor het eerst zelf alle instrumenten mochten inspelen in plaats van de gebruikelijke sessiemuzikanten. Een hele fijne zaterdagochtend. Dit is de Ontbijtradio bij Melinda FM. En we houden u natuurlijk graag op de hoogte van leuke evenementen in onze regio. Volgende week zaterdag 15 augustus vindt in de centrumstraten van Oudenburg de 41ste internationale rommelmarkt plaats. Bezoekers kunnen van 7 's ochtends tot 6 in de vooravond langs ongeveer 450 standen, goed voor ruim 5,5 kilometer aan antiek, brokante en tweedehandsfondsen snuisteren. De toegang is natuurlijk helemaal gratis.
1: Ontbijtradio met Piet de Win.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is feest op de radio met muziek van Lost Frequencies hier in de ontbijtradio en Leef het al. En Lost Frequencies zal morgen de Lokerse feesten afsluiten. Het is niet vlak bij de deur, maar als je nog eens helemaal uit de bol wil gaan, zo tijdens de zomervakantie, ik zou me zeker niet inhouden. Nu, je hoeft niet altijd ver weg te zijn. Blijf gewoon hier bij Melinda FM, want de zomer, die knalt hier.
1: Bartje.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Door de aanhoudende droogte geldt in onze provincie West-Vlaanderen code oranje voor brandgevaar. En daarom scherpt onder andere de stad Oostende het rook- en vuurverbod aan in alle natuur- en bosgebieden, ook in de duinen. En daarnaast zijn openbare barbecues op het openbaar domein verboden zolang code oranje of rood van kracht is. Longkanker treft steeds meer mensen die nooit hebben gerookt. Ook bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses sterk. Dat zegt de Stichting tegen Kanker naar aanleiding van de Werelddag voor Longkanker. Een vrouw uit Jabbeke, die al 3 keer longkanker kreeg, noemt het een kwestie van pure pech. De Spanjaardduin in Bredene, dat is het beschermd natuurgebied bij het Nekstrand, wordt volgend jaar volledig afgesloten. Burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, wil zo een einde maken aan de seksuele handelingen die er plaatsvinden. Sinds de opening van het Nekstrand begin april zijn er al bijna 50 processen verbaal opgesteld voor openbare zedenschennis in de duinen. In de Uitkerkse polder in Blankenbergen is een unieke vogel neergestreken. De vogelsoort, de kleinste strandloper, werd pas voor de 2e keer ooit in België waargenomen. En daardoor trekken de vogelkijkhutten de voorbije dagen heel wat geïnteresseerde vogelliefhebbers. De aanhoudende hitte en droogte hebben ook een grote impact op de groente- en fruitoogst. Telers doen er alles aan om hun planten tegen

0: tegen de extreme omstandigheden te beschermen, maar er zullen onvermijdelijk minder en kleinere vruchten in de winkelrekken belanden. En dat zal ook zorgen voor hogere prijzen. Deze zomer brengt Stad Oostende opnieuw gratis openluchtcinema naar verschillende wijken. In de maanden augustus en september kan je in Stenen, de Vuurtorenwijk, Mariakerke en het Westerkwartier samen met vrienden, familie of buren genieten van een gezellige filmavond onder de sterren. Met de wijkcinema wil de Stad Oostende mensen samenbrengen en ontmoetingen in de buurt stimuleren. Vanaf deze week volgen 64 leerlingen de zomerschool in Kortrijk. Twee weken lang kunnen zij op een speelse manier hun Nederlands oefenen. De zomerschool richt zich vooral op nieuwkomers die thuis weinig of geen Nederlands spreken. Kortrijk blaast het initiatief nieuw leven in nadat het 6 jaar geleden werd stopgezet.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Vibrato kan een mens in zich hebben. Blijkbaar heel veel als je Fergal Sharkey bezig hoort. Voormalig zanger van The Undertones ging begin jaren 80 solo en midden van de jaren 80 had hij één wereldhit met deze A Good Heart. En die kreeg je vandaag mee hier in de ontbijtradio bij Melinda FM. Het is zaterdag, beste vrienden, maar daar was je meer dan waarschijnlijk ook al achter gekomen, omdat er daarnet zoveel volk bij de bakker stond. Maar eindelijk thuis. Lekkere koffie, heerlijke boterkoekjes en Lewis Capaldi.

Zaterdagochtend, dit is de ontbijtradio bij Melinda FM. We hebben weer heel wat informatie binnengekregen. Je stuurt alles naar Maarten, Maarten stuurt alles naar mij en ik kan het allemaal vertellen. Op zaterdag 15 augustus verandert het centrum van Diksmuide van 1 middags tot 8 avonds in één groot openluchttheater tijdens Markt op Stelten XL. Bezoekers kunnen gratis genieten van straattheater, acrobatiek, dans en muziek door artiesten uit binnen- en buitenland. Daarnaast zijn er ook nog een speeldorp voor kinderen, een zomerterras en een tweedehands boekenmarkt op de Vismarkt. Kortom, een gevarieerd dagje voor het hele gezin.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ooit was zij de popprinses, maar dat is ondertussen al een hele tijd geleden. Want zoals er veel water naar zee stroomt, is er ook veel gebeurd in het leven van Britney Spears. Begin dit jaar werd ze in Californië nog aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Kort daarna liet haar managementteam weten dat ze vrijwillig naar een afkickkliniek ging om aan haar gezondheid te werken. In het voorjaar trof ze een schikking met de rechtbank voor een mildere aanklacht, waarbij ze een voorwaardelijke straf en verplichte begeleiding accepteerde. Momenteel dus redelijk goed voor Britney Spears, maar ik ben eens curieus wat de volgende titel in de kranten zal zijn.

Goedemorgen, de Italiaanse zanger en songwriter Toto Cutugno werd wereldberoemd met deze iconische meezinger L'Italiano uit 1983. Hij won in 1990 het Eurovisie Songfestival voor Italië met Insieme en schreef gedurende zijn carrière voor talloze andere internationale sterren. Hij zat vandaag hier in de ontbijtradio bij Melinda FM. En ik zit hier ook samen met jou tot 10 uur met nu muziek van Dave Edmunds.

0: Het is grote zomervakantie en bijgevolg heel druk in onze regio. En dat is goed nieuws voor wie leuke dingen wil doen. Volgende week zaterdag en zondag, dus 15 en 16 augustus, vinden op het Marktplein in Damme opnieuw de auteursdagen plaats. Meer dan 50 auteurs stellen er hun boeken voor en signeren hun werk. Daarnaast staan interviews met verschillende schrijvers op het programma. De beurs is beide dagen gratis toegankelijk, van 10 in de voormiddag tot 5 in de vooravond.
1: Ontbijt Radio met Piet de

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.

0: this anymore.
1: Het cliché wil dat de tijd voorbij vliegt als je je amuseert. En kijk eens, het is ondertussen al bijna 10 uur en ik heb mij ongelooflijk geamuseerd op deze zaterdagochtend. Dit was de Ontbijtradio. Maak er een fijn, rustgevend en vooral een zonnig zomersweekend van. Geniet van de muziek hier bij Melinda FM. En hopelijk zie ik je weer aanstaande zaterdag om 8 uur.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Master Blaster, Stevie Wonder en welkom. En dit allemaal in twee uurtjes met Mike hier bij Melinda FM.

0: It's My Life. En dit dan met Talk Talk. Straks gaan we uiteraard terug een eerste retro top 5 geven. En we duikelen dan naar 8 augustus 1983.
1: Maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

1983, daar zitten we eigenlijk voor onze retro top 5 van deze week. Drie plaatsen naar beneden, op 5 stond toen nog deze van Audrey Lenders met Manuel Goodbye. En stationair blijven staan op 4, David Bowie, China Girl.

En dit dan met David Bowie en China Girl. In 1983 op 8 augustus was het een warme, heldere zomerdag met een gemiddelde temperatuur van 20 graden. En de Belgische wet voor het Rijksregister van de Natuurlijke Personen werd officieel aangekondigd op 8 augustus.

Michael Jackson en Wannabe Starting Something. Op 5 Audrey Lenders, David Bowie op 4, Michael Jackson dus op 3. En net voor de reclame gaan we nog het nummer 2 geluid draaien. En dit is deze van Stars on 45, die presents de Star Sisters. Na de reclame, dan krijg je de nummer 1 hit.

0: Mojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Retro Top 30 met Mike. Welkom bij de jaren 80.
3: Nummer 1.

Verdiende nummer 1 hit, wel uit 1983 op 8 augustus. Mike Oldfield en Maggie Reilly met The Moonlight Shadow. 3 jaar later bracht de Miami Sound Machine deze bad boy uit.

De herinnering met Wim Soutaar. Voor 11 krijg je nog Lady Gaga en Bruno Mars. En na 11 gaan we een retro top 5 geven. En dit van 8 augustus 1992.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De aanhoudende hitte en droogte hebben ook een grote impact op de groente- en fruitoogst. Telers doen er alles aan om hun planten tegen de extreme omstandigheden te beschermen, maar er zullen onvermijdelijk minder en kleinere vruchten in de winkelrekken belanden. En dat zal ook zorgen voor hogere prijzen. Longkanker treft steeds meer mensen die nooit hebben gerookt. Ook bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses sterk. Dat zegt de Stichting tegen Kanker naar aanleiding van de Werelddag voor Longkanker. Een vrouw uit Jabbeke, die al 3 keer longkanker kreeg, noemt het een kwestie van pure pech. De Spanjaardduin in Bredene, dat is het beschermd natuurgebied bij het Nekstrand, wordt volgend jaar volledig afgesloten. Burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, wil zo een einde maken aan de seksuele handelingen die er plaatsvinden. Sinds de opening van het Nekstrand begin april zijn er al bijna 50 processen verbaal opgesteld voor openbare zedenschennis in de duinen. Door de aanhoudende droogte geldt in onze provincie West-Vlaanderen code oranje voor brandgevaar. En daarom scherpt onder andere de stad Oostende het rook- en vuurverbod aan in alle natuur- en bosgebieden, ook in de duinen. En daarnaast zijn openbare barbecues op het openbaar domein verboden zolang code oranje of rood van kracht is. In de Uitkerkse polder in Blankenbergen is een unieke vogel neergestreken. De vogelsoort, de kleinste strandloper, werd pas voor de 2e keer ooit in België waargenomen. En daardoor trekken de vogelkijkhutten de voorbije dagen heel wat geïnteresseerde vogelliefhebbers. Heel wat mensen die deze zomer met het vliegtuig op vakantie vertrekken, die kampen met vliegangst. Op de luchthaven van Oostende kunnen ze daarom een cursus volgen waarin uitgebreid wordt uitgelegd hoe een vliegtuig werkt. En die extra uitleg helpt veel mensen

0: om hun angst te overwinnen. Op de Brugse Rijen zwemmen momenteel nog 50 zwanen. Dat zijn er minder dan de 52 die volgens een bekende Brugse legende altijd in de stad aanwezig moeten zijn. Tijdens het voorbije broedseizoen ging een nest verloren door een evenement. En de stad Brugge wil daarom extra maatregelen nemen om de zwanen en hun nesten beter te beschermen. De Brugse strafrechter heeft een 44-jarige Oekraïense man veroordeeld voor mensensmokkel. Hij kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar met uitstel. De man die bracht 5 Albanese transmigranten naar Zeebrugge, maar werd betrapt.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Een van de zoveel hits van Arno, oftewel van T-Simatic, met Ola Lala. Welkom bij Melinda FM. En dit dan met een uurtje met Mike. Straks nog een retro top 5.

moet ergens eind van de jaren 90 zijn dat deze Melanie met DB haar hitje had. Van mij krijg je nog Natasha met Unwritten en Isabel A. En straks beginnen we aan de Retro Top 5.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Knap op.
3: Knap op.
2: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man

In 1992, op 8 augustus, stond deze nog net in de top 5 van Snap en Rhythm is a Dancer. Erasure is er ook bijgekomen, 4 plaatsen winst op 4 met dit nummer van ABBA.

Erasure dus met ABBA SQ en Take a Chance on Me. Dan gaan we een kijkje nemen naar 8 augustus 1992. Het was toen een warme tropische dag met een maxima temperaturen van 30 graden. Een gemiddelde temperatuur anders van 23 graden. En tijdens een gezamenlijk concert van Metallica en Guns N' Roses in Montreal raakte toen Metallica-gitarist en zanger James Hetfield ernstig verbrand door vuurwerk.

Too Funky stond op nummer 2. George Michael. In de absolute nummer 1 hit, dat heb je nog van mij te goed, was weggelegd. Dus voor deze Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Two brothers on the fourth floor, and the sun will be shining. We gaan nog draaien. We gaan eens naar Belgisch werk luisteren van Urbanus.

Trouwvol gaat door de geest. Straks na 12 krijg je Melinda's top 30. Ik maak bij jullie afspraak maandagmorgen om 6 uur. Fijn weekend.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Kaluwe.
2: Dat is enorm problematisch. Hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident, dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
1: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows hoger. Het koppel dat de afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLM. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp daar herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de aanslag op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
3: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe. To its core, safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
1: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38, dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm, in totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom en zo'n 6.500 gezinnen kunnen nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou hij zijn minares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016 toen hij nog secretaris-generaal van de Europese Voetbalbond UEFA was. In

0: Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire te verbergen. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30 met Maarten.
3: Een hele fijne zaterdagmiddag toegewenst en welkom. Het is weer tijd voor de Melinda FM Top 30. Tot aan 2 uur maken wij met heel veel plezier weer een overzicht van de 30 populairste platen van dit moment. We zitten bij week 32. Deze week 8 stijgers, verder ook 17 dalers. Behoorlijk veel dus. 17 dalers. 3 platen staan waar ze vorige week ook al terug te vinden waren. En er zijn ook weer 2 nieuwkomers die mag draaien op nummer 20 en op nummer 15. Behoorlijk hoog dus. De Melinda FM Top 30 nog tot 2 uur. Wie zijn dan weer verdwenen? Dat zijn Jugel en Salto met Jamaican Bam Bam. Na 1 week alweer weggevallen. En ook Freya Sky met Silent Treatment verdwijnt vrij vroeg. Zij stond 3 weken in onze Melinda FM Top 30. De top 3 van vorige week die zag er als volgt uit. Op 3 hadden we Aaron Blommaert en Zoe Levi met Trellen van Goud. 2 was voor Meteor en Nooduitgang. En ja, Shakira en Burna Boy haalden hun 4e nummer 1 trofee binnen.

klinkt allemaal vrij feestelijk, maar aan het feest lijkt toch vroeger het eind te komen dan verwacht. Mauvais Joe, Ik kan nog zwaar staan deze week op 30, vorige week nog 26, vier plaatsen achteruit in een zesde week. Ook met Alex Warren gaat het niet goed, hij komt van 28 nu op 29.

Op 28, vorige week nog 27. Tegen de verwachtingen in gaat het de verkeerde kant uit. Met Bruno Mars en Old Marshall. Zo'n mooie plaat. Ik hoop dat hij volgende week een sprongetje in de andere richting kan maken. Goed, dit is nummer 27. Hier zijn Milk Inc. en Music is My Medicine. It's the-

Vorige week was er nog winst en kwamen ze op 25 terecht. Deze week staan ze op 27, twee plaatsen gezakt in hun 12e week. Milk Inc. met Madison. 26 is voor Last Frequencies.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De FM Top 30 van zaterdag 8 augustus. We zitten in het deel van 30 tot en met 21. Heel veel verliezers, heel veel zakkers. Ook DJ Licious en Milo. Forever Young, vorige week nog 20, deze week op 23. En daarvoor hadden we ook nog op 24, vorige week 16, Shakira met Zoo. En 25 was dan weer voor Bruno Mars met I Just Might. Dit is nummer 22. Kom van 19, Camille. En nu dat je weg bent.

nummer 21 uit de lijst. En eindelijk nog eens een stijger. Twee plaatsen winst in een derde week. Jonas Blue en Melef met Edge of Desire. Het is tijd voor een eerste overzicht. Dat beginnen we bij 30. Daar vonden we Mauvais Joe Canos War met Pile. 29 was voor Alex Warren en Passenger. Op 28 Bruno Mars en All My Soul. 27 was voor Milk Inc. met Madison. Last Frequencies en Live It All stond op 26. 25 was voor Bruno Mars met I Just Might. Shakira en Zoo vonden we deze week op 24. 23 DJ-licious en Milo met Forever Young. Niet dat je weg bent, van Camille ging van 19 naar 22. En net gedraaid is op 21 Jonas Blue en Melef met Edge of Desire. Dit is 20. Dit is nieuw. Dit is Stella Leffy. On a train.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

voor het geld moet ze het absoluut niet doen, maar ze zingt ongelooflijk mooi. Shanna Spyro, Material Lover, deze week op nummer 19. 18 is deze week voor Harry Styles. American Girls stijgt, let op, 4 plaatsen.

Vorige week kwam dit nummer nieuw binnen op nummer 17 en daar staat het ook deze week. Marshmello en Kelsey Ballerini met Another Drink. Op naar het nieuws van 1 uur, dat doen we met de nummer 16 uit onze Melinda FM Top 30 van deze week. De nummer stond vorige week nog 15. Another featuring 54 Ultra en Talk To You. Aansluitend heb ik ook nog voor jullie de airplay van afgelopen week. Cat's Eye met Animal. En ja, om het hele zaakje op te vullen, krijgt u van mij ook nog een heel klein stukje van Noah Kahan. Uit de zomer van 23, toen op 1.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Over een uur start de Pride-parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+-gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
2: Het lijkt wel alsof we terug stappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen. Maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
1: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Wouter Bruins.
3: Wij zullen er wel voor zorgen dat waar we kunnen, dat we het parcours beveiligen. Onder meer onze voertuigen zullen heel zichtbaar zijn, we zullen die ook slim opstellen. We kunnen het terrein uiteraard niet hermetisch afsluiten, dat gaat niet. Maar we volgen de situatie heel van dichtbij op, er is heel veel politie op het terrein. Uiteraard is er ook een heel commandocentrum.
1: Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de ramp op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
4: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe. To its core, safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
1: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is het dodental na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38, dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm, in totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. Zo'n 6.500 gezinnen kunnen ook nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant Daily Telegraph zou hij zijn minnares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016, toen hij nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire verborgen te houden. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM tot op 30. Melinda FM. Nummer 15.

0: Wie baby.
1: De zomer van 2026 is duidelijk nog niet voorbij. Dit is er het bewijs van. De nieuwe Criss Cross Amsterdam, Luisa Sansa en Willy William. My Oh My komt vandaag nieuw binnen op nummer 15. En daarmee begonnen wij het tweede uur van onze top 30. De Melinda FM top 30 van zaterdag 8 augustus. Fijn dat u luistert. 15 is gedraaid, dan kunnen we door met 14. Daar vinden we Max en Andy Grammer. Zij stonden vorige week nog op 11. 3 plaatsen achteruit in hun 26e

zo leek op weg naar de top van onze hitparade tot ze vorige week ineens flink verlies leden. En ook deze week zakken ze weer één plaatsje. Bausa, Magnetic, deze week op 13. 12 is voor Olivia Dean.

op 11. Vorige week 10. Baby Rexha en Faithless met New Religion. Een overzicht. Op 20 hadden we Neil Stella Lefty met Boston. Dan op 19 draaiden we Sienna Spyro in Material Lover. Harry Styles, American Girls, ging van 22 naar 18. 17 was stationair. Marshmello en Kelsea. Ballerini met Another Drink. Dan op 16 hadden we ook nog Another featuring 54 Ultra en Talk to You. De hoogste nieuwe voor deze week kwam binnen op 15. Criss Cross Amsterdam samen met Luisa Sansa en Willy William. My Oh My. 14, daar vonden we Max en Andy Grammer met The Thing I Loved. Magnetic van Bausa ging van 12 naar 13. Op 12 draaiden we dan weer Olivia Dean en So Easy To Fall In Love. En er net op 11 Baby Rexha en Faithless.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Taylor Swift uit de speelfilm Toy Story 5, die wereldwijd al ruim 1 miljard dollar heeft opgeleverd. I knew it, I knew you, deze week op 7. 6 komt van 2. De fans zullen er niet gelukkig mee zijn, maar de cijfers liegen nooit. Meteor in de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het blijft goed gaan met dit zomersplaatje van Topic en Becky G. Sorry, Papi stond vorige week nog op nummer 8, nu op 5. 3 plaatsen winst in een 5e week. Dit is 4, stond vorige week 5. Ook hij dus bij de winnaars van deze week. Jelly Roll en I'm Good.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Dit is de top 3 van deze week.

0: jou.
1: Nou, Ron Lomhardt en Zoë Levi, de nummer 2 van deze week. Vorige week nog 3 en dus 1 plaatsje winst in een 11e week. Tralen van goud. Een laatste overzicht. Dit is nog de top 10 van deze week. 10 kwam van 13. Mal Smith en Niall Horan met Drive Safe. Op 9 hadden we stationair Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Van 7 naar 8 ging Alex Warren met Fever Dream. Op 7 stond dan weer Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Nooduitgang van Meteor kwam op 6 terecht. 5 was deze week voor Topic en Becky G. Beter met Sorry Papi. 4 Jelly Roll, I'm Good. Dan op 3 hadden we Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Net gedraaid op 2. Aaron Blommaert en Zoë Levi. En ook Shakira en Burna Boy staan nog steeds in. Staan nog steeds op 1 en halen zo hun ondertussen 5e nummer 1 binnen. Dit was de Melinda FM Top 30 voor zaterdag 8 augustus. Zo dadelijk draaien we ook nog de Airplay voor de komende week. Dat is de nieuwe single van Madonna en Kylie Minogue, Love Sensation. Straks na 2 uur neemt Frankie de Basselier u mee tot aan 4 uur. En vanaf 4 uur is Jan Snel tot 6 uur op het apparaat met de zaterdagmiddagaflevering van Studio Noord. Goed, fijn weekend nog en graag tot een volgende gelegenheid.
2: De Melinda FM Top 30. Nummer 1.

Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Deze week in de spotlight. Melinda FM. Airplay van de week.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In de Uitkerkse polder in Blankenbergen is een unieke vogel neergestreken. De vogelsoort, de kleinste strandloper, werd pas voor de tweede keer ooit in België waargenomen. En daardoor trekken de vogelkijkhutten de voorbije dagen heel wat geïnteresseerde vogelliefhebbers. De aanhoudende hitte en droogte hebben ook een grote impact op de groente- en fruitoogst. Telers doen er alles aan om hun planten tegen de extreme omstandigheden te beschermen, maar er zullen onvermijdelijk minder en kleinere vruchten in de winkelrekken belanden. En dat zal ook zorgen voor hogere prijzen. Heel wat mensen die deze zomer met het vliegtuig op vakantie vertrekken, die kampen met vliegangst. Op de luchthaven van Oostende kunnen ze daarom een cursus volgen waarin uitgebreid wordt uitgelegd hoe een vliegtuig werkt. En die extra uitleg helpt veel mensen om hun angst te overwinnen. Door de aanhoudende droogte geldt in onze provincie West-Vlaanderen code oranje voor brandgevaar. En daarom scherpt onder andere de stad Oostende het rook- en vuurverbod aan in alle natuur- en bosgebieden, ook in de duinen. En daarnaast zijn openbare barbecues op het openbaar domein verboden zolang code oranje of rood van kracht is. Deze zomer brengt Stad Oostende opnieuw gratis openluchtcinema naar verschillende wijken. In de maanden augustus en september kan je in Stenen, de Vuurtorenwijk, Mariakerke en het Westerkwartier samen met vrienden, familie of buren genieten van een gezellige filmavond onder de sterren. Met de wijkcinema wil de Stad Oostende mensen samenbrengen en ontmoetingen in de buurt stimuleren. De Brugse strafrechter heeft een 44-jarige Oekraïense man veroordeeld voor mensensmokkel. Hij kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar met uitstel. De man die bracht 5 Albanese transmigranten naar Zeebrugge, maar werd betrapt. De Spanjaardduin in Bredene, dat is het beschermd natuurgebied bij het Nekstrand, wordt volgend jaar volledig afgesloten. Burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, wil zo een einde maken aan de seksuele handelingen die er plaatsvinden. Sinds de opening van het Nekstrand begin april zijn er al bijna 50 processen verbaal opgesteld voor openbare zedeschennis in de duinen. Vanaf deze week volgen 64 leerlingen de zomerschool in Kortrijk. 2 weken lang kunnen zij op een speelse manier hun Nederlands oefenen. De zomerschool richt zich vooral op nieuwkomers die thuis weinig of geen Nederlands spreken. Kortrijk blaast het initiatief nieuw leven in nadat het 6 jaar geleden werd stopgezet.
2: Het regionieuws werd u aangeboden

Het is iets uit 2002 en het was natuurlijk Céline Dion en I'm Alive, maar best natuurlijk, want anders was ik hier niet. Maar laten we dat maar buiten beschouwing houden. Miley Cyrus, daarmee mochten wij beginnen hier op deze zaterdag 8 augustus. Dankjewel alweer Maarten de Wit voor het doen van de top 30 bij Melinda FM en natuurlijk ook nog Jeroen voor het verzorgen van het regio nieuws. Dit is Rocket to Sunshine, Jumbo Jumbo, op deze schitterende, prachtige zaterdagmiddag.

0: voor jou.
1: Blindelings, dat was natuurlijk een nummer van een jaar of twee terug. Anton, en die Anton die heeft nu een bescheiden hitje met De Enige. Mocht u nu toe zijn aan uw middagdutje, wel, dan ga ik u misschien daar nu uithalen. Want hier is U2 en Elevation.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Knap op.
4: Knap op.
3: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Een heerlijk zomernummer van vorig jaar, maar anno 2026 klinkt dan natuurlijk ook wel aangenaam. Ja, zeker met de zomer van 2026, eentje om in te kaderen. Last Frequencies was dat. Op zondag 18 oktober vindt de bekende mountainbike toertocht Saint-Marie Circuit plaats in Middelkerken. Dit evenement biedt een uitdagend en mooi parcours over het strand, door de duinen en over het Norbert de Dekker parcours langs Middelkerken, Nieuwpoort en Kokzijde. Start en aankomst aan Sporthal de Branding, Populierlaan in Middelkerken. Er is keuze uit 5 afstanden: 33, 43, 52, 68 of 77 kilometer. Kinderen tot 12 jaar gratis, vanaf 12 jaar €6. Inschrijven kan ter plaatse.

fijne hit uit Nederland is dat, van begin de jaren 80. Zoveel te doen, ja, tegenwoordig legden de meeste mensen toch de lat te hoog. Toontje lager was dat. En daarvoor nog een leuke zomerhit uit 1970. Mungo Jerry in the Summertime. Op naar wat de publiciteit, dat doen we natuurlijk met Bruno Mars. En dit is On My Song.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

is zowat de muziek van de laatste jaren. Samenwerkingsverband tussen David Guetta, Third Party en John Martin en deze Human. De Vierdaagse van de IJzer komt eraan op 18, 19, 20 en 21 augustus. Beleef dus 4 dagen wandelplezier langs de mooiste natuur, indrukwekkende historische locaties en gezellige partnersteden. Een afstand die kan je kiezen tussen 8, 16, 24 of 32. Deze Vierdaagse voor de van de IJzer liever voor jong en oud, recreatieve en ervaren wandelaars. Schrijf je vandaag nog in via www.vierdaagse.be.

Klinkt natuurlijk opperbest in deze omstandigheden wat wij betreft. De Gypsy Kings van de eind de jaren 80 en Soy. Voilà, het is bijna 3 uur. Ik heb nog voor u Dua Lipa. Tot zo.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Heerlijke popmuziek gebracht door Gustav en Really Mine. En wij mochten dit uurtje openen. Net na 3 uur dus, Lily Allen en het middelvingertje. Mag ik wel van harte welkom heten. Ik ben Frankie hier bij Malena FM. Jouw Malena FM via DAB Plus in West-Vlaanderen. Wel niet overal even goed ontvangen. Maar goed, zwart, het is nu zo, daar kunnen wij niet veel aan veranderen. Maar natuurlijk voor de Midden- en Westkust op 107.8 en 107.2. Of gewoon het gemakkelijkste eigenlijk via www.melindafm.be. Dan neem je ons gewoon overal mee. Charles D. Lewis nu.

Heerlijke zomerse muziek bij jou, Melinda FM. Charles D. Lewis van begin de jaren 90 en Soca Dance. Nu even naar Nederland met een nacht als deze. Hier is

blijft het ook wel een van de mooiste vinden van Teddy Swims. Van een jaar of twee alweer terug. En Bad Dreams. Op zaterdag 22 augustus zet Promovis zich opnieuw in voor het goede doel met een ambitieuze recordpoging. 1000 vissen bakken en verkopen ten voordele van de mughelie van West-Vlaanderen. Voor slechts 7 euro geniet je van een heerlijke portie en steun je een levensbelangrijk initiatief. Tickets zijn verkrijgbaar in het toerismekantoor van Nieuwpoort-Bad. Alle info vind je natuurlijk op visit-nieuwpoort.be. Nu een oude hit van Elvis Presley, toen in een nieuw kleedje gestopt van de Pet Shop Boys.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Was goed voor een plaatsje in de hitparade, terecht ook deze topic. En daarvoor nog iets uit de jaren 70 van Mutt. En daar zat wat Dynamite bij. Goed, wij zijn toe aan de rubriek De Dag van. Voor we het nog vergeten, het is toch bijna, of het is al ruim 3:30. Want het is vandaag op deze 8 augustus Internationale Kattendag. Is in 2008 in het leven geroepen door het International Fund for Animal Welfare. En die dag wordt sinds 2020 onderhouden door de non-profit International Cat Care. Ook dierenwelzijns organisaties vieren de dag jaarlijks op 8 augustus. Wat u die dag te doen staat, lijkt ons duidelijk. Verwen uw poes en beest, geef hem of haar wat extra lekkers of een speeltje en bedank de katten in uw leven. Nu Ingeborg.

Ze wist bij ons een hit te scoren in 1997. Deze Ultra Night of Ultra Natte, hoe was het ook alweer, uit 1997. Dus Free. En nu even wat werk van bij ons uit 2006 van Udo. Back Against the Wall. Yeah.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Lilian Saint-Pierre was dat hier bij Melinda FM. Zin in een unieke sportieve uitdaging op zee? Doe dan mee aan de Wielingen-doortocht op donderdag 20 augustus en zwem recreatief van Vossenslag naar de Gaan onder begeleiding van de Haanse Reddingsdienst en ervaren kanovaarders. Afspraak aan het strand ter hoogte van het Strangengat vanaf 18:30. Strandtoegang Vossenslag dus. Info en inschrijven www.dehaan.be/zeezwemmen. Nu een tijdloos nummer van Gino Vanelli, Wild Horses. Straks nog meer tijdloos van Kraftwerk en de Modo.

Ja, heerlijk is dat. En muziek van Kraftwerk hier bij Melinda FM bracht ons het einde van deze Best of op zaterdagmiddag. Jan Snel komt eraan. En ik heb er nog één voor u. Deze Head and Heart uit 2020. Joel Corrie. Nog een fijne zaterdag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Op de Brugse Rijen zwemmen momenteel nog 50 zwanen. Dat zijn er minder dan de 52 die volgens een bekende Brugse legende altijd in de stad aanwezig moeten zijn. Tijdens het voorbije broedseizoen ging een nest verloren door een evenement. En de stad Brugge wil daarom

0: Voor hogere prijzen. Door de aanhoudende droogte geldt in onze provincie West-Vlaanderen code oranje voor brandgevaar. En daarom scherpt onder andere de stad Oostende het rook- en vuurverbod aan in alle natuur- en bosgebieden, ook in de duinen. En daarnaast zijn openbare barbecues op het openbaar domein verboden zolang code oranje of rood van kracht is. In de Uitkerkse polder in Blankenbergen is een unieke vogel neergestreken. De vogelsoort, de kleinste strandloper, werd pas voor de tweede keer ooit in België waargenomen. En daardoor trekken de vogelkijkhutten de voorbije dagen heel wat geïnteresseerde vogelliefhebbers. De Spanjaardduin in Bredene, dat is het beschermd natuurgebied bij het Nekstrand, wordt volgend jaar volledig afgesloten. Burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, wil zo een einde maken aan de seksuele handelingen die er plaatsvinden. Sinds de opening van het Nekstrand begin april zijn er al bijna 50 processen verbaal opgesteld voor openbare zedenschennis in de duinen. Vanaf deze week volgen 64 leerlingen de zomerschool in Kortrijk. Twee weken lang kunnen zij op een speelse manier hun Nederlands oefenen. De zomerschool richt zich vooral op nieuwkomers die thuis weinig of geen Nederlands spreken. Kortrijk blaast het initiatief nieuw leven in nadat het 6 jaar geleden werd stopgezet. Heel wat mensen die deze zomer met het vliegtuig op vakantie vertrekken, die kampen met vliegangst. Op de luchthaven van Oostende kunnen ze daarom een cursus volgen waarin uitgebreid wordt uitgelegd hoe een vliegtuig werkt. En die extra uitleg helpt veel mensen om hun angst te overwinnen.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door...
2: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
3: De Spits met Jan Smel.

Zaterdagmiddag, even over 4 uur. Goedemiddag, welkom erbij. Dit is Studio Noord, of dit is De Spits. U mag dat noemen zoals u zelf wil. 2 uur lang draaien wij voor u de hits. 2 Belgen, en ze hebben het niet eens ver gaan zoeken. Lena Lena. Dit is mooi, dit is zomers. Toepasselijk dus met andere woorden. Sienna Spyro.

Ik dacht eerst dat ik dat nummer van Arno mocht draaien, maar nee, het hoort was Alexia. Oila, lala, ik heb horen zeggen dat Filip zou op reis zijn. Wij mogen hem vervangen naar Benidorm. Wel, dan heeft hij lekker mooi weer. 31 à 32 graden, volop zon. Straks zullen we ook eens kijken hoe het bij ons zit en wat weer we mogen verwachten voor de komende dagen. Goudsmet.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

Heel vervelend. I was born with a broken heart. Damiano David, geboren 27 jaar geleden in Rome, Italië. Je kan hem kennen van de band Maneskin, maar vandaag de dag doet hij het gewoon helemaal op zichzelf. En ken je deze nog? Huey Lewis and the News, Hip to Be Square.

In de diverse programma's kijken we regelmatig naar het weer. En in het weekend is dat superbelangrijk natuurlijk. Wel, ik heb goed nieuws. Vandaag goed weer, af en toe wat wolkjes, wat zon, 24 graden als maximum temperatuur. Maar de komende dagen wordt het nog wat warmer, 27 graden voor morgen. Maandag even een kleine inzinking, u hoeft er niet te veel van te verwachten. 23 graden, 24 graden op dinsdag. En dan zijn we alweer vertrokken, 29 graden op woensdag, 33 op donderdag. En ook volgende week vrijdag zou het lekker warm, mooi en zonnig zijn. Tot

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden, tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Joe Jackson met Fabulous People. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws over Joe Jackson. Joe komt naar België voor 3 concerten. 24 november vooruit in Gent. 20 november in Antwerpen, dat is in de Roma. En ook nog 21 november in Brussel. Maar alle tickets zijn hopeloos uitverkocht. U kan nog wel u op de wachtlijst zetten. Maar of dat nog gaat lukken tenminste, is nog maar de vraag. Wham! Dit was een van die grote eerste hits voor hem. Club Tropicana.

Larissa, ik doe wat ik wil. Dat gaan wij ook doen. We gaan er even uit voor nieuws en weer en de commerciële boodschappen. En zijn er zo dadelijk terug voor deel 2.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Vorig jaar waren er 160.000 bezoekers. Je hoort

0: wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
1: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
2: Er gebeurt nog veel te veel. Dat ze die mensen aanvallen op straat en zo, vind ik verschrikkelijk.
3: In Dendermonde, in de provincie Oost-Vlaanderen, is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struif van het werkvernootschap dat de werken uitvoert.
4: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport, te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
3: De hinder duurt tot maandagochtend. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt, dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is ook door Trump zelf voorgedragen. Blijft vrij zonnig vanavond, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maximaal tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
6: De Spits met Jan Smel.

Het doet ons plezier te horen dat het goed met hen gaat. Simple Minds, Alive and Kicking. Dit is deel 2 van de Spits op zaterdag.

We stonden een beetje verbaasd te kijken naar het jaartal dat dit uitgebracht werd, 1994. Wat wil zeggen dat het nummer meer dan 30 jaar oud is. Dinky Toys, Declaration de Amor. Ik heb ook Meteor meegebracht. Niet op weg naar de nooduitgang, maar wel naar de nachtregen.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Chasing Paradise. Geico en One Republic met Chasing Paradise. Wij zagen in de krant het laatste nieuws dat de prijs van uw winkelkar kunstmatig hoog wordt gehouden. Wat vooral betreft bier en chocolade, dat daar verandering gaat in komen. En dat zou ons zo ongeveer 160 euro per jaar kunnen schelen. Het zou goedkoper worden, maar of we daar echt vrolijk moeten van worden, is nog maar twijfelachtig. Ik lees het artikel verder en vertel u zo dadelijk meer erover.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Het is het originele nummer van Le Poppy, hier nog eens gebracht door de Radios. Non, non, rien a changé. En dat doet me alweer terugdenken aan het artikel dat ik aan het lezen was, dat we te veel betalen voor onze supermarktkar. En dat heeft te maken met het feit dat de supermarkten hun producten niet in het buitenland zouden mogen aankopen. En Europa gaat nu de supermarkten dus wel verplichten van ook hun artikelen in het buitenland te kunnen aankopen. Daar zijn ze goedkoper, maar het zou wel eens kunnen dat de supermarkten de winst gewoon in eigen zak gaan steken in plaats van aan de klanten te geven. 7,5 tot 10% zouden

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
1: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
3: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
4: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
5: Er gebeurt nog veel te veel. Dat ze die mensen aanvallen op straat en zo, vind ik verschrikkelijk.
1: In Dendermonde in de provincie Oost-Vlaanderen is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht

0: autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn twee grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. De Thaise premier kondigde meteen nadien strengere wapenwetten aan. Vanavond blijft het vrij zonnig, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

0: Vec Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM.
1: Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Spanje heeft een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Ze brachten duizenden migranten met speedboten van Afrika naar Europa. Ze smokkelden ook wapens en drugs. Er zijn 78 mensen opgepakt. Volgens Europol verblijven de topfiguren van het netwerk in België en Frankrijk. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelden Standaard en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er loting. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Jane, how the hell do we get those diamonds down again?

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.